0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

1, 2. 1, 2.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Motor.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op zaterdag
0: bij Radio Zuidrand.
2: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stars.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Vanaf maandag 10 augustus zijn er werken in de Stationsstraat in Duffel, ter hoogte van huis nummer 9. De rijbaan wordt aangepast. Zo wordt oversteken voor voetgangers makkelijker en veiliger. De werken duren maximaal 5 werkdagen. Dat hangt af van het weer. Tijdens de werken is de Stationsstraat afgesloten tussen huis nummers 3 en 19. Het verkeer rijdt om via Muggenberg, Hondiuslaan en Netelij. Tussen huis nummer 19 en de Netelij geldt tijdelijk dubbelrichtingsverkeer voor plaatselijk verkeer. Het lokaal bestuur vraagt om de tijdelijke verkeersregels te volgen.
4: Het agentschap Wegen en Verkeer heeft de verkeerslichten aangepast op het kruispunt van de Groeningelei met de Prins Boudewijnlaan in Kontig. Voor fietsers is er geen vierkant groen meer. Daardoor kunnen zij niet langer schuin oversteken op het kruispunt. Fietsers moeten voortaan de gewone oversteekplaatsen gebruiken. AWW vraagt om goed op te letten en zo het verkeer veilig te houden. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen een aangename zomerdag met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met enkele wolkenvelden. Het wordt ongeveer 25 graden en het blijft droog. Dinsdag neemt de bewolking geleidelijk toe. De dag begint nog droog met zonnige periodes, maar later is een lokale bui of onweersbui niet uitgesloten. De maxima lopen opnieuw op tot ongeveer 24 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: uitje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Het vuurwerk op de Wilrijkse jaarmarkt gaat dit jaar niet door. Door de lange droogte is het risico op brand te groot. De beslissing kwam er na overleg met brandweer en de stad Antwerpen. Sinds 14 juli geldt in Vlaanderen code oranje voor brandgevaar. De 133e Wilrijkse jaarmarkt vindt plaats op zondag 9 en maandag 10 augustus. Alle andere activiteiten gaan wel door. Ook de zomerkermis blijft op het programma. Vanaf maandagavond 10 augustus start de laatste fase van de werken op de E19 in Rumst. Dat zorgt tot zaterdagochtend 22 augustus voor sterke hinder. Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee smalle rijstroken aan de kant richting Antwerpen. Er geldt een snelheidslimiet van 70 km per uur. De afrit Rumst en de oprit richting Brussel en Mechelen zijn dicht. Ook de oprit naar Brussel aan Mechelen-Noord is afgesloten door schade aan de brug over de Deilen. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen een aangename zomerdag met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met enkele wolkenvelden. Het wordt ongeveer 25 graden en het blijft droog. Dinsdag neemt de bewolking geleidelijk toe. De dag begint nog droog met zonnige periodes, maar later is een lokale bui of onweersbui niet uitgesloten. De maxima lopen opnieuw op tot ongeveer 24 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook in de zomer.
0: Welkom bij Radio Zuidrand.
2: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night. What the

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472-7431-20. Dat is 0472-7431-20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Urania streamt de zonsverduistering van woensdag 12 augustus live via YouTube. De eclips is in Antwerpen te zien vanaf iets na 19 uur. De maan schuift dan voor de zon en bedekt tot 90% van het hemellichaam. Wie veilig wil kijken, kan terecht bij Volkssterrenwacht Urania. Daar staan telescopen met filters klaar. Urania is ook aanwezig op het dak van het MAS in Antwerpen. Op beide plaatsen is kijken gratis. De livestream loopt van 19:15 tot 21:05 via het YouTube-kanaal van Urania.
3: Pendelaars in Niel moeten hun fiets snel ophalen aan het station. De oude fietsenstalling op de parking is al weggehaald. Na dit weekend verdwijnen ook de fietsenrekken tegen het stationsgebouw. Fietsen die er zondagavond nog staan, worden door de NMBS verwijderd. Reizigers krijgen hierover ook informatie via bordjes aan de fietsenstalling. Tijdens de werken komt er een tijdelijke fietsenstalling op de parking. Als alles volgens plan verloopt, is de nieuwe fietsenstalling klaar op 20 november. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen een aangename zomerdag met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met enkele wolkenvelden. Het wordt ongeveer 25 graden en het blijft droog. Dinsdag neemt de bewolking geleidelijk toe. De dag begint nog droog met zonnige periodes, maar later is een lokale bui of onweersbui niet uitgesloten. De maxima lopen opnieuw op tot ongeveer 24 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, full pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Yeah.

0: favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidrand.
2: Je weekend begint hier.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edichem. Vrije tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moth, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Vanaf maandag 10 augustus zijn er werken in de Stationsstraat in Duffel, ter hoogte van huis nummer 9. De rijbaan wordt aangepast. Zo wordt oversteken voor voetgangers makkelijker en veiliger. De werken duren maximaal 5 werkdagen. Dat hangt af van het weer. Tijdens de werken is de Stationsstraat afgesloten tussen huis nummers 3 en 19. Het verkeer rijdt om via Muggenberg, Hondiuslaan en Netelij. Tussen huis nummer 19 en de Netelij geldt tijdelijk dubbelrichtingsverkeer voor plaatselijk verkeer. Het lokaal bestuur vraagt om de tijdelijke verkeersregels te volgen.
4: Het agentschap Wegen en Verkeer heeft de verkeerslichten aangepast op het kruispunt van de Groeningelei met de Prins Boudewijnlaan in Kontich. Voor fietsers is er geen vierkant groen meer. Daardoor kunnen zij niet langer schuin oversteken op het kruispunt. Fietsers moeten voortaan de gewone oversteekplaatsen gebruiken. AWW vraagt om goed op te letten en zo het verkeer veilig te houden. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen een aangename zomerdag met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met enkele wolkenvelden. Het wordt ongeveer 25 graden en het blijft droog. Dinsdag neemt de bewolking geleidelijk toe. De dag begint nog droog met zonnige periodes, maar later is een lokale bui of onweersbui niet uitgesloten. De maxima lopen opnieuw op tot ongeveer 24 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radio.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook in het weekend.
2: Bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Het vuurwerk op de Wilrijkse jaarmarkt gaat dit jaar niet door. Door de lange droogte is het risico op brand te groot. De beslissing kwam er na overleg met brandweer en de stad Antwerpen. Sinds 14 juli geldt in Vlaanderen code oranje voor brandgevaar. De 133e Wilrijkse jaarmarkt vindt plaats op zondag 9 en maandag 10 augustus. Alle andere activiteiten gaan wel door. Ook de zomerkermis blijft op het programma. Vanaf maandagavond 10 augustus start de laatste fase van de werken op de E19 in Rumst. Dat zorgt tot zaterdagochtend 22 augustus voor sterke hinder. Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee smalle rijstroken aan de kant richting Antwerpen. Er geldt een snelheidslimiet van 70 km per uur. De afrit Rumst en de oprit richting Brussel en Mechelen zijn dicht. Ook de oprit naar Brussel aan Mechelen-Noord is afgesloten door schade aan de brug over de Deilen. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen een aangename zomerdag met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met enkele wolkenvelden. Het wordt ongeveer 25 graden en het blijft droog. Dinsdag neemt de bewolking geleidelijk toe. De dag begint nog droog met zonnige periodes, maar later is een lokale bui of onweersbui niet uitgesloten. De maxima lopen opnieuw op tot ongeveer 24 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radio.

Een hele fijne zaterdagmorgen. Tussen 10 en 12 toveren wij hier iedere week een muzikaal konijn uit ons hoed. En op zaterdagmorgen is dat niks meer of niks minder dan Viva Tisch Weekend. Welkom bij Radio Zuidrand.

0: Zuid-Holland. Het hart van onze regio.
1: 1994 Pop in Wonderland Freaks Elevation Party. En omdat wij hier bij Radio Zuidland graag de beste nieuwe, maar ook natuurlijk de beste oude draaien, gaan we nog wat verder terug in de tijd. 1975, Casey and the

0: een hele zomer lang.
1: Radio Zuidland.
2: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

Blue Jean van David Bowie. Met het warme weer van de voorbije week heb ik nog niet veel meer aan gehad dan een korte broek met Hawaïaans motiefje. Radio Zuidland. Stel er u alstublieft niet te veel van voor. Laat het ons gezellig houden. Het is misschien tijd om naar de meisjes te kijken. Amerikaanse meisjes.

0: Krant. En je dag kan niet stuk.
1: Het is vandaag 8 augustus en Antwerpen zou Antwerpen niet zijn mocht er vandaag weer niks te beleven vallen in deze mooie stad.

0: Enjoy the sunshine.
1: Radio Zuidland.
2: Vandaag zaterdag 8 augustus is er in Antwerpen de Antwerp Pride 2026. En wat er allemaal te beleven valt, welke route er wordt gevolgd, welke activiteiten er zijn. Je kan het allemaal vinden op het internet onder de noemer Antwerp Pride 2026.

0: de wakkere wekker.
1: Sylvain van Olme uit Mortsel, die gaat vandaag ook naar de Antwerp Pride. En die heeft ons een wakkere wekkerplaat opgestuurd om zeker te zijn dat die wakker is. Wat heeft hij gekozen? Wel heel eenvoudig, Eagle Eye Cherry, Save Tonight.
0: De wakkere wekker.

Ik ben regelmatig met de wagen op de baan van de ene radiostudio naar de andere. En dan gebeurt het wel eens dat je een beetje minder concentratie hebt dan dat je zou moeten hebben. En zo kreeg ik gisteren natuurlijk weer een briefje in de bus. Hoe heet dat met een moeilijk woord? Retributie of iets dergelijks. 5 kilometer te snel gereden. Jongens, je houdt het niet voor mogelijk. Maar ja, juist is juist. 5 kilometer is 5 kilometer. Maar dat kost me weer een aardige duit. Vandaar dat ik dacht, ik zet geen te vrolijk muziekje op. Want als ik eraan denk, dan word ik een beetje weemoedig. Maid of Orleans, Orchestral Maneuvers in the Dark.

En wat heb je van die leuke collega's die vragen of ik die boete in één keer ga betalen of in schijfjes van 2 euro? Ja, het is toch wel erg genoeg, beste vrienden. Een hele straffe kop koffie, dat kan mij misschien terug in de goede richting duwen. Viva het is weekend, je luistert naar Radio Zuidrand. En ik blijf heel graag bij jullie nog tot 12 uur deze middag.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Urania streamt de zonsverduistering van woensdag 12 augustus live via YouTube. De eclips is in Antwerpen te zien vanaf iets na 19 uur. De maan schuift dan voor de zon en bedekt tot 90% van het hemellichaam. Wie veilig wil kijken, kan terecht bij Volkssterrenwacht Urania. Daar staan telescopen met filters klaar. Urania is ook aanwezig op het dak van het MAS in Antwerpen. Op beide plaatsen is kijken gratis. De livestream loopt van 19:15 tot 21:05 via het YouTube-kanaal van Urania.
3: Pendelaars in Niel moeten hun fiets snel ophalen aan het station. De oude fietsenstalling op de parking is al weggehaald. Na dit weekend verdwijnen ook de fietsenrekken tegen het stationsgebouw. Fietsen die er zondagavond nog staan, worden door de NMBS verwijderd. Reizigers krijgen hierover ook informatie via bordjes aan de fietsenstalling. Tijdens de werken komt er een tijdelijke fietsenstalling op de parking. Als alles volgens plan verloopt, is de nieuwe fietsenstalling klaar op 20 november.
1: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen een aangename zomerdag met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met enkele wolkenvelden. Het wordt ongeveer 25 graden en het blijft droog. Dinsdag neemt de bewolking geleidelijk toe. De dag begint nog droog met zonnige periodes, maar later is een lokale bui of onweersbui niet uitgesloten. De maxima lopen opnieuw op tot ongeveer 24 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Vivatis Weekend, ontbijtradio met Paul van

0: Muziek en nieuws. Je luistert naar Radio Zuidrand.
1: Het is even voorbij 11 uur, vrienden. Welkom bij Radio Zuidrand en nog altijd Viva. Het is weekend tot 12 uur. Je weet het, bij ons hoor je de beste nieuwe en de beste oude netjes op een rijtje. En het is tijd voor een van mijn favorieten nog altijd te draaien sinds decennia lang. Robbie Williams met Strong.

0: Jackson. En het is duidelijk, die heeft deze morgen ook al veel te straffe koffie gedronken.
1: Radio Zuid-Rand.
0: Een bakkie troost heet dat dan in Nederland. En als je daar veel te veel van drinkt, van die straffe koffie, ja vrienden, dan word je daar gewoon gek.

0: Dit was Geer, oftewel Gerard Joling uit Nederland en...
1: De zomer van Radio Zuidrand.
0: Ja jongens, en als we dan toch in die Polonaise sfeer zitten hier op zaterdagmorgen bij Radio Zuidrand, dan stel ik voor dat we daar gewoon maar mee doorgaan. Wat denk je van We Like to Party van The Venga Boys?

Het is vandaag 8 augustus, vrienden, en dat betekent dat we eigenlijk niet meer zo heel ver verwijderd zijn van 28 en 29 augustus. En ik ben er bijna zeker van dat dat al lang in jouw agenda staat aangekruist, want dan zijn er weer de zomerendfeesten in Hoven. En volg het allemaal mooi op het internet en de informatie die langs alle wegen verstrekt wordt, want dat wordt weer een feest, dat is beloofd. Dit is Radio Zuidrand, vrienden. Viva, 'tis weekend.

0: Carla Steveniers woont in Borsbeek. Zij heeft het Dekselse duo voor vandaag 8 augustus samengesteld. En dat zijn geworden Willy William met trompetta. En het tweede nummer, ja, dat zijn die goeie oude Bee Gees. En Paying the Price of Love.
1: Het Dekselse duo.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend
1: bij Radio Zuidrand. Alleen.

0: mag zijn.
1: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.
2: Hou jij van verhalen? Dan kan je op 22 augustus naar het Vertelhotel in de bibliotheek in Mortsel. Een gratis vertelmoment voor kinderen tussen 3 en 8 jaar oud.

0: Mooi, mooi, mooi. En wat die informatie betreft in verband met dat vertelmoment in Mortsel, dat gaat niet door in de bibliotheek, hoor, vrienden. Nee. Dat gaat door in het stadhuis van Mortsel aan het Stadsplein in Mortsel.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zaterdag
1: bij Radio Zuidrand.
0: Op 13 september 1985 werd deze single uitgebracht als voorlopertje van de LP World Machine. En dan heb ik het over Level 42 Something

0: De rest van het weekend gaan we het een beetje suavemente, een beetje rustig, een beetje zachtjes aandoen. Geniet nog van de muziek bij Radio Zuidrand, bij Dave Beekmans en alle andere collega's. En volgende week zaterdag, ja, je weet het hè, een nieuwe Viva Tis Weekend om 10:00.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Radio Zuidrand.
4: And that's all, folks.
5: Wat er ook gebeuren mag. Dit programma eindigt altijd met een lach.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Vanaf maandag 10 augustus zijn er werken in de Stationsstraat in Duffel, ter hoogte van huis nummer 9. De rijbaan wordt aangepast. Zo wordt oversteken voor voetgangers makkelijker en veiliger. De werken duren maximaal 5 werkdagen. Dat hangt af van het weer. Tijdens de werken is de Stationsstraat afgesloten tussen huis nummers 3 en 19. Het verkeer rijdt om via Muggenberg, Hondiuslaan en Netelij. Tussen huis nummer 19 en de Netelij geldt tijdelijk dubbelrichtingsverkeer voor plaatselijk verkeer. Het lokaal bestuur vraagt om de tijdelijke verkeersregels te volgen.
4: Het agentschap Wegen en Verkeer heeft de verkeerslichten aangepast op het kruispunt van de Groeningelei met de Prins Boudewijnlaan in Kontich. Voor fietsers is er geen vierkant groen meer. Daardoor kunnen zij niet langer schuin oversteken op het kruispunt. Fietsers moeten voortaan de gewone oversteekplaatsen gebruiken. AWW vraagt om goed op te letten en zo het verkeer veilig te houden. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen een aangename zomerdag met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met enkele wolkenvelden. Het wordt ongeveer 25 graden en het blijft droog. Dinsdag neemt de bewolking geleidelijk toe. De dag begint nog droog met zonnige periodes, maar later is een lokale bui of onweersbui niet uitgesloten. De maxima lopen opnieuw op tot ongeveer 24 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

zijn weer van 12 uur geweest hier bij Radio Zuidrand. En dat betekent op deze zaterdag weer een nieuwe aflevering van de Lunchbreak tussen 12 en 2. Dit was Reggie samen met Teddy B en You'll Never Let Me Down. Poodle.

voor de betere zomerse klanken moet je uiteraard Bella Perez even bellen. Heb je hem? Bella. Bella Perez. Let the Sunshine In, een oude hit van Les Poppies. Er is iets uit de jaren 70 moet het geweest zijn. Trouwens, voor de natuurliefhebbers onder jullie, vanavond organiseert Natuurpunt Zuidrand een begeleide avondwandeling door het Uilenbos. Unieke kans om dit mooie stukje groen te ontdekken wanneer de schemering invalt in het bos.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidland.

wil je vandaag nog een gratis openluchtconcertje meemaken? Ga dan even langs de Zomerbar aan de Zo Flamingoplein in Antwerpen. Zo van Antwerpen. Vanavond gaat daar een concert door van Jan Wuitens. Van classic tot Broadway. Dus gratis inkom aan het Flamingoplein aan de Zoo van Antwerpen. Ook al ga je niet betalend de zoo bieden. Toch is de Zomerbar een gratis evenement.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472 74 31 20. Dat is 0472 74 31 20, of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand. Ik zit

over de discussie of Pommeline al dan niet bi of lesbisch is. Het maakt in feite ook allemaal geen ene moer uit. Ze maakte prima muziek samen met Mo dit keer en in het midden. Dus ik laat even in het midden of ze bi is. En trouwens, over bi en LGBTQ gesproken. Vandaag gaat in de binnenstad van Antwerpen de Antwerp Pride door. Langs de Scheldekaai. Dus houd daar dus rekening mee. Eventuele drukte als je die richting uitrijdt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edegem. Vrije tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moth, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom.

One-Eyed Wonder uit de jaren 80, de Nolan Sisters. Ik dacht dat ze Nederlands waren, maar ik kan me natuurlijk ook sterk vergissen. I'm in the mood for dancing. Daar word je echt helemaal vrolijk van, toch?

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Het vuurwerk op de Wilrijkse jaarmarkt gaat dit jaar niet door. Door de lange droogte is het risico op brand te groot. De beslissing kwam er na overleg met brandweer en de stad Antwerpen. Sinds 14 juli geldt in Vlaanderen code oranje voor brandgevaar. De 133ste Wilrijkse jaarmarkt vindt plaats op zondag 9 en maandag 10 augustus. Alle andere activiteiten gaan wel door. Ook de zomerkermis blijft op het programma. Vanaf maandagavond 10 augustus start de laatste fase van de werken op de E19 in Rumst. Dat zorgt tot zaterdagochtend 22 augustus voor sterke hinder. Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee smalle rijstroken aan de kant richting Antwerpen. Er geldt een snelheidslimiet van 70 km per uur. De afrit Rumst en de oprit richting Brussel en Mechelen zijn dicht. Ook de oprit naar Brussel aan Mechelen-Noord is afgesloten door schade aan de brug over de Deilen. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen een aangename zomerdag met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met enkele wolkenvelden. Het wordt ongeveer 25 graden en het blijft droog. Dinsdag neemt de bewolking geleidelijk toe. De dag begint nog droog met zonnige periodes, maar later is een lokale bui of onweersbui niet uitgesloten. De maxima lopen opnieuw op tot ongeveer 24 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

jouw lunchbreak hier bij Zuidrand met Bruno Mars. Na nieuws en weer hier bij Zuidrand. On My Soul. Beste vrienden, het tweede deel, het tweede nummer. En laten we alvast een goede R&B-klassieker bovenhalen. Schuif je lunchtrommel maar even aan de zijkant. Je radio een beetje harder, want we gaan terug naar 1998. Twee absolute popdivas die strijden voor dezelfde man. Wie gewonnen heeft, dat laat ik even in.

heerlijke flashback naar 2002 hier bij Zuid-Rand. Je hoorde Aventura met hun megahit Obsession. Een track waarbij het onmogelijk is om stil te blijven zitten achter je bureau, in je auto of aan de keukentafel. Hopelijk smaakt jouw lunch net zo goed als deze guilty pleasure. We gaan hier vlotjes door met de lekkerste muziek om jouw middagdip te skippen. Blijf sowieso gezellig bij ons hangen voor de rest van jouw lunchbreak. Zuid-Rand, jouw regio, jouw radio, de hele middag lang. Ik ken echt

Heb jij nog geen leuke plannen voor morgen? Dan heb ik misschien wel een ideetje. Morgen is er de grote openlucht rommelmarkt in Mortsel. Ben jij een razzechte schattenjager op de markt in Mortsel? Kan je van 10 tot 5 uur urenlang snuisteren tussen antiek, vintage, boeken en tweedehands spullen op de grote buitenrommelmarkt. Okay.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Het weekend van Radio Zuidrand.

Justin Timberlake hier bij Zuidrand. En als je morgen niet naar de rommelmarkt in Mortsel wil, heb ik nog een ander ideetje. Je kan bijvoorbeeld ook naar de Korte Ketenmarkt in Kontig aan het stationsplein in Kontig-Jasdenne. Want daar vindt morgen tussen 11 en 4 uur de Korte Ketenmarkt plaats. Hier koop je rechtstreeks verse en ambachtelijke producten van boeren en producenten uit de eigen regio.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

tranen van goud samen met Zoë Lieve. Hou je wel van Vlaamstalige muziek? Wel, dan kan ik je aanraden om morgenavond eventueel richting Zo van Antwerpen te gaan naar de Zomerbar. Een gratis openluchtconcertje waar je zomaar binnen kan. Want morgen treedt daar Mia op met allemaal Nederlandstalige covers.

Sunshine on a Crowded Day, dat zullen wij zeker wel brengen. The Temptations met My Girl. En ja, we brengen altijd het zonnetje in huis. Ook op deze zaterdagmiddag straks met Christian Brisson, met Danny Mercedes in de mix en met Mike Van Bruges en zijn Sunset Sessions.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.
2: Jouw zomerradio voor Zuid-Antwerpen. Anita.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Urania streamt de zonsverduistering van woensdag 12 augustus live via YouTube. De eclips is in Antwerpen te zien vanaf iets na 19 uur. De maan schuift dan voor de zon en bedekt tot 90% van het hemellichaam. Wie veilig wil kijken, kan terecht bij Volkssterrenwacht Urania. Daar staan telescopen met filters klaar. Urania is ook aanwezig op het dak van het MAS in Antwerpen. Op beide plaatsen is kijken gratis. De livestream loopt van 19:15 tot 21:05 via het YouTube-kanaal van Urania.
3: Pendelaars in Niel moeten hun fiets snel ophalen aan het station. De oude fietsenstalling op de parking is al weggehaald. Na dit weekend verdwijnen ook de fietsenrekken tegen het stationsgebouw. Fietsen die er zondagavond nog staan, worden door de NMBS verwijderd. Reizigers krijgen hierover ook informatie via bordjes aan de fietsenstalling. Tijdens de werken komt er een tijdelijke fietsenstalling op de parking. Als alles volgens plan verloopt, is de nieuwe fietsenstalling klaar op 20 november. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen een aangename zomerdag met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met enkele wolkenvelden. Het wordt ongeveer 25 graden en het blijft droog. Dinsdag neemt de bewolking geleidelijk toe. De dag begint nog droog met zonnige periodes, maar later is een lokale bui of onweersbui niet uitgesloten. De maxima lopen opnieuw op tot ongeveer 24 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio Zuidrand.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik wil begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472 74 31 20. Dat is 0472 74 31 20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Oh. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Vanaf maandag 10 augustus zijn er werken in de Stationsstraat in Duffel, ter hoogte van huis nummer 9. De rijbaan wordt aangepast. Zo wordt oversteken voor voetgangers makkelijker en veiliger. De werken duren maximaal 5 werkdagen. Dat hangt af van het weer. Tijdens de werken is de Stationsstraat afgesloten tussen huis nummers 3 en 19. Het verkeer rijdt om via Muggenberg, Hondiuslaan en Netelij. Tussen huis nummer 19 en de Netelij geldt tijdelijk dubbelrichtingsverkeer voor plaatselijk verkeer. Het lokaal bestuur vraagt om de tijdelijke verkeersregels te volgen.
4: Het agentschap Wegen en Verkeer heeft de verkeerslichten aangepast op het kruispunt van de Groeningelei met de Prins Boudewijnlaan in Kontich. Voor fietsers is er geen vierkant groen meer. Daardoor kunnen zij niet langer schuin oversteken op het kruispunt. Fietsers moeten voortaan de gewone oversteekplaatsen gebruiken. AWW vraagt om goed op te letten en zo het verkeer veilig te houden. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen een aangename zomerdag met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met enkele wolkenvelden. Het wordt ongeveer 25 graden en het blijft droog. Dinsdag neemt de bewolking geleidelijk toe. De dag begint nog droog met zonnige periodes, maar later is een lokale bui of onweersbui niet uitgesloten. De maxima lopen opnieuw op tot ongeveer 24 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edegem. Vrije tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moth, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio at radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua,
3: ook in het weekend,
2: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ja!

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3.

0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
2: Het vuurwerk op de Wilrijkse jaarmarkt gaat dit jaar niet door. Door de lange droogte is het risico op brand te groot. De beslissing kwam er na overleg met brandweer en de stad Antwerpen. Sinds 14 juli geldt in Vlaanderen code oranje voor brandgevaar. De 133e Wilrijkse jaarmarkt vindt plaats op zondag 9 en maandag 10 augustus. Alle andere activiteiten gaan wel door. Ook de zomerkermis blijft op het programma. Vanaf maandagavond 10 augustus start de laatste fase van de werken op de E19 in Rumst. Dat zorgt tot zaterdagochtend 22 augustus voor sterke hinder. Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee smalle rijstroken aan de kant richting Antwerpen. Er geldt een snelheidslimiet van 70 km per uur. De afrit Rumst en de oprit richting Brussel en Mechelen zijn dicht. Ook de oprit naar Brussel aan Mechelen-Noord is afgesloten door schade aan de brug over de Deilen. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen een aangename zomerdag met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met enkele wolkenvelden. Het wordt ongeveer 25 graden en het blijft droog. Dinsdag neemt de bewolking geleidelijk toe. De dag begint nog droog met zonnige periodes, maar later is een lokale bui of onweersbui niet uitgesloten. De maxima lopen opnieuw op tot ongeveer 24 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

0: husband is coming.
1: Zaterdag vandaag, het is net 4 uur geweest en zoals je weet zitten we weer in onze speeltuin. Elke zaterdag en zondagnamiddag tussen 4 en 7 uur.
2: Oh.

Het is en blijft zalige Philadelphia Sounds, The Sound of Philadelphia was dat. En wist je dat Suzanne en Freek ooit begonnen waren met het opnemen van eenvoudige akoestische covers vanuit hun eigen huiskamer op Facebook? Die simpele de minuut video's legden de basis voor de uitverkochte arena's van vandaag. Dit is een prachtige track, Halverwege.

0: Universiteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis Feel Good.

Ja, voor wat de speciale dagen betreft in augustus zijn er niet veel. We gaan er straks even overlopen. We gaan straks ook even kijken wat er allemaal in de krant stond vandaag, jaren geleden op deze 8e augustus. Even naar de hitparade met Olivia Rodrigo hier bij Zuidrand.

8 augustus vandaag, er was de opname van een historische foto van de Beatles terwijl ze over een zebrapad lopen. Deze foto verschijnt op de cover van hun Abbey Road album en dat vandaag in 1969. Een bende van 15 personen pleegt een overval op de nachtposttrein van Glasgow naar Londen en maakt 2,3 miljoen Britse ponden buit. 13 overvallers worden weliswaar later opgepakt, maar het geld wordt nooit teruggevonden. En dat vandaag in 1963. Een aardbeving was er ook, met een kracht van 3,5 op de schaal van Richter. En die treft de provincie Groningen. De oorzaak is waarschijnlijk de plaatselijke gaswinning. En dat vandaag in 2006. En de Wereldvoetbalbond FIFA publiceert de allereerste wereldranglijst. En dat vandaag in 1993. En er was de openingsceremonie van de Olympische Zomerspelen in Peking en dat vandaag in 2008.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

Als jij graag op de hoogte bent van wat er zoal allemaal gebeurt in de regio, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Want het nieuws daarover, dat komt eraan zo dadelijk om 5 uur. Ik heb nog deze van Joe Cocker. Die heeft dat goed gezien. Het is Summer in the City.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Urania streamt de zonsverduistering van woensdag 12 augustus live via YouTube. De eclips is in Antwerpen te zien vanaf iets na 19 uur. De maan schuift dan voor de zon en bedekt tot 90% van het hemellichaam. Wie veilig wil kijken, kan terecht bij Volkssterrenwacht Urania. Daar staan telescopen met filters klaar. Urania is ook aanwezig op het dak van het MAS in Antwerpen. Op beide plaatsen is kijken gratis. De livestream loopt van 19:15 tot 21:05 via het YouTube-kanaal van Urania.
3: Pendelaars in Niel moeten hun fiets snel ophalen aan het station. De oude fietsenstalling op de parking is al weggehaald. Na dit weekend verdwijnen ook de fietsenrekken tegen het stationsgebouw. Fietsen die er zondagavond nog staan, worden door de NMBS verwijderd. Reizigers krijgen hierover ook informatie via bordjes aan de fietsenstalling. Tijdens de werken komt er een tijdelijke fietsenstalling op de parking. Als alles volgens plan verloopt, is de nieuwe fietsenstalling klaar op 20 november.
1: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen een aangename zomerdag met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met enkele wolkenvelden. Het wordt ongeveer 25 graden en het blijft droog. Dinsdag neemt de bewolking geleidelijk toe. De dag begint nog droog met zonnige periodes, maar later is een lokale bui of onweersbui niet uitgesloten. De maxima lopen opnieuw op tot ongeveer 24 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Miles Away, dat is recent werk van Offenbach. Het is net 5 uur geweest. Straks eens even kijken naar de speciale dagen voor augustus. Zijn er niet veel, dat kan ik al zeggen. We gaan ook even zien welke beroemdheden er jarig zijn vandaag natuurlijk. En er zitten ook wat gitaren in de lijst. Zoals deze van Nirvana, Smells Like Teen Spirits.

Ja, die speciale dagen in augustus, ik had ze jou beloofd. Wel, binnenkort is er de Internationale Dag van de Jeugd en dat op 12 augustus. Dan is er ook nog de Internationale Dag van de Linkshandige, een dagje later op 13 augustus. En dan is er ook nog Hemelvaart op 15 augustus. En dat waren ze dan. Ja, er is niet veel te doen deze maand wat dat betreft. Ja.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

De Bos heeft gigantisch gezweet op deze track. Hij was zo'n perfectionist dat hij meer dan een half jaar in de studio heeft doorgebracht om alleen al de gitaarsounds van dit ene nummer te perfectioneren. Op een gegeven ogenblik was hij zo gefrustreerd dat hij de masters bijna in de zwemvijver van de studio wilde gooien.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Shawn Mendes is jarig. Een Canadese zanger wordt er vandaag 28. Dan ook nog Jelle Kleijmans, Belgisch acteur, wordt er 41. En dan ook nog Vanessa Amorosi, een Australische zangeres is dat. Zij wordt er vandaag 25.

Fleming en Meteor. En Meteor gaat volgend jaar ook nog optreden in Afas Dome in Antwerpen. En dat ter gelegenheid van 10 jaar Meteor.

De nieuwsredactie is de hele dag druk in de weer. En die hoor je zo dadelijk ook weer om 6 uur. Om jou het beste nieuws te brengen uit de Antwerpse regio. Graag tot zo voor nog veel meer.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Vanaf maandag 10 augustus zijn er werken in de Stationsstraat in Duffel, ter hoogte van huis nummer 9. De rijbaan wordt aangepast. Zo wordt oversteken voor voetgangers makkelijker en veiliger. De werken duren maximaal 5 werkdagen. Dat hangt af van het weer. Tijdens de werken is de Stationsstraat afgesloten tussen huis nummers 3 en 19. Het verkeer rijdt om via Muggenberg, Hondiuslaan en Netelij. Tussen huis nummer 19 en de Netelij geldt tijdelijk dubbelrichtingsverkeer voor plaatselijk verkeer. Het lokaal bestuur vraagt om de tijdelijke verkeersregels te volgen.
4: Het agentschap Wegen en Verkeer heeft de verkeerslichten aangepast op het kruispunt van de Groeningelei met de Prins Boudewijnlaan in Kontich. Voor fietsers is er geen vierkant groen meer. Daardoor kunnen zij niet langer schuin oversteken op het kruispunt. Fietsers moeten voortaan de gewone oversteekplaatsen gebruiken. AWW vraagt om goed op te letten en zo het verkeer veilig te houden. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen een aangename zomerdag met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met enkele wolkenvelden. Het wordt ongeveer 25 graden en het blijft droog. Dinsdag neemt de bewolking geleidelijk toe. De dag begint nog droog met zonnige periodes, maar later is een lokale bui of onweersbui niet uitgesloten. De maxima lopen opnieuw op tot ongeveer 24 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
6: Christian Brisson.
7: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Het is de nieuwe van Milk Inc. En dat het een succes is, deze Madison. Een heel goede avond. Het komende uur gaan we even kijken naar de kalender van Avasdoom. Christophe komt ook nog langs. Dat en nog veel meer.

We kijken hier wat je allemaal kan en mag beleven binnenkort in het Antwerpse Sportpaleis of Afasdoom. Wel, de Pussycat Dolls gaan daar optreden op vrijdag 18 september. Milk Inc. die mag je verwachten op vrijdag 23 oktober. The Night of the Proms editie 2026 is er vanaf vrijdag 20 november. André Rieu gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari. Die editors die komen op vrijdag 19 februari 2027. En Meteor, met 10 jaar Meteor, mag je verwachten op 5 mei 2027.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel.

0: Voilà, zie, Christophe is er ook weer. Die gaat jou alles vertellen over het nummer Dynamite van Mats.
1: De geschiedenis van de hits.
2: De geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: Het nummer Dynamite werd oorspronkelijk uitgebracht in oktober 1973. Het was geschreven door het songwriter-duo Mike Chapman en Nicky Chinn. En aanvankelijk bedoeld voor de band The Sweet. Maar wat een blunder. Ze keurden het nummer namelijk af. Vervolgens werd het zogenoemde afdankertje aangeboden aan de mannen van Mudd. Zij namen vervolgens het nummer op en het werd geproduceerd door Chapman en Chinn zelf. Aanvankelijk deed het nummer in Nederland helemaal niets. De groep kwam voort uit de Mourners, aanvankelijk zonder succes, tot ze begin jaren 70 deelnamen aan de Britse tv-talentenjacht Opportunity Knox. Ze wonnen niet, maar Mickey Most van het label Rack Records wilde hen tekenen. Aan dit label waren songwriters Nicky Chinn en Mike Chapman verbonden en penden er de nodige hits, zowel voor Sweet en Susie Quattro. Ze hadden uiteindelijk 3 pogingen nodig om te scoren, want alles veranderde met de single Dynamite. Les Gray en zijn mannen scoorden er in 1973 een nummer 4 mee in de Britse charts. Avro Stopop was geïnteresseerd en haalde Les Gray en zijn mannen naar Nederland. Met hun glamrock danspasjes veroverde Mudd stormerderhand Nederland. En in no time stond de single op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En op datzelfde moment stond Mudd in Engeland reeds met de opvolger Tiger Feet op nummer 1.

Wat stond er vandaag in 2013 op nummer 1? Wel, in 2013 verraste Avicii de muziekwereld met Wake Me Up. De Zweedse DJ combineerde elektronische dance met akoestische gitaren en invloedde ook uit folk en country. Wake Me Up groeide uit tot een wereldhit en bereikte in tal van landen de eerste plaats. Het nummer verscheen op Avicii's debuutalbum True en werd een van zijn grootste en meest herkenbare successen. Voilà, zie dus, dit stond vandaag in 2013 op nummer 1.

Zo duidelijk is Danny er ook weer met een zalige mix. Met allemaal liedjes uit de jaren 70. Morgen ben ik er ook weer vanaf 4 uur. Maak er nog een fijne zaterdagavond van.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix.
4: Mix.
3: In the mix.
2: Met Danny Marcellus.
5: 70s at 7.

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix.
4: In the mix.
2: Met Danny Marcellus.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix. Mix. In the mix.
4: Met Danny Marcellus.
5: 90s

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Mike Van Bruges, presenting Over

0: uitje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Mike Van Bruges, presenting over 40 years of beats and dreams.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.